0: vreemd mooi land. Een volkje hand in hand.
1: Wij zijn de kleine smurfen.
0: Wat zei je daar, de smurfen? Zo blauw en ook zo klein. Die altijd vrolijk zijn. Kleine smurf,